0: Welcome to dit program through Ismet Hopning. Ik zie Irma, met mijn zuster Hilda. Ik heb een rotsel voor die. Wat brukst u jeder dag, over du denkst meest niemals toe aan? Luister in ons program, wat onze nurse die dei antwoord zei to ons rotsel.
1: Joyce wordt ons nu hier ne geschicht uit de Bibel vertalen, wo Jezus met ne vrouw red. Nu eerst wat Diane te ons reden.
2: Hallo, ik is die vrouw dat ik met jou waarop vanavond reden kan. Ik heb nog een vraag voor die. Wat is 3/4 van onze gewicht? Van een 120 pond weegt, wat is 90 pond van de gewicht? Hadst u dat je rood? Boter. Dat is ook de antwoord

zevende vers. Aber dat eng voor alles is dicht bij je komen. Daarom ziet nichten en houdt aan en je bed. Dit is waar je was dat de tijd als Jezus terugnom hemel ging. Paulus kan zeggen dat Jezus Christus in terugkomen dicht bij weer. Titus, het tweede kapitel, het dertiende vers. En luren naar de zeelige hoopning en ons grote God en heiland Jezus Christus zien komen. Peter zegt hier dat dat eng van alles is dicht bij je komen. Eind van deze dag wordt God de ganze wereld tot een stilstand brengen. En wordt zien je recht en inbrengen. Hij wordt eerst de zien je uit deze wereld eruit nemen. En ja, daar wordt ook een deel met het recht gesteld worden en Christen erleven. We worden alle, voor dem Herr Jezus zijn rechterstoel stonen moeten, zoals we en Paulus zien schrijven aan de Korinther vingen. Stoor klaar beschreven. Dat heeft niets met de raden te doen. Leven met onze woorden die we als Christen gedaan hebben, wo we onze tijd toegebracht hebben in deze wereld, voor onszelf oder voor dem Herr zijn eer. Dat is nog een goede oorzaak waarom we dag voor dag voor dem Herr leven zullen. Ons woord, je recht worden. Peter zegt wieder dat we zullen nichten zijn, en aanhullen in je bed. Dat woord nichten heeft de mening dat we zullen nichten gezand zijn. Peter brugt des soorts meermal. We kunnen dat ook even zaten zoals daarom ziet verständlich. We zullen een goede verständnis hebben als Christen. Dat meint dat we zullen een goede begriff hebben van wat de Bijbel zegt. Dat heet zo als wie dat om baas te kennen. Manchmal, wanneer ik mijn Bijbel studeer, dan zie ik erstaunt, hoe weinig ik werkelijk weet van God zijn woord. Aber ja, een wijze Christ wordt zo goed bekend zijn met God zijn woord als hij even kan. Wie Christen zullen ook wijs zijn in deze wijze wereld. Jezus zei te zijn jongen dat zij zullen zo wijs zijn als slangen en ohne je voor, zoals duwen. Jo, ons veelt dat je wist het, dat slangen ha, maar niet, dan kun de slang die dan de nächste aak is, ons bieten, dat is zeker. Deze wereld is geen vriend aan ons Christen. Peter zegt dan ook, dat we zullen aanhouden in je bed. Anders je zegt dat beden zal een erworte in zich hebben, dat heet dat ene en verhoop, naar de toekomst kijkt. Ons beden zal met dat in zin zijn dat we naar de Heer Jezus luren voor de ontrekking. We zullen nu te hem reden, wie we worden met hem reden, wanneer we hem zijn worden, zoals hij is. Bij zijn rechterstoel wordt hij te ons reden, en ik zie mij niet zo zeggen dat ik een zeer groot het verlangen heb voor dat, over dat woord komen, en dag. Wanneer dat woord even zijn, wordt hij alle tronen afwassen en wie worden vrouw zijn en zijn jegen wordt. Nu de achte vers. Even alles over het ivrige leven, een na tom andere. Wie's leven dijkt veel zinde toe. Peter redt nu van ons omgang met andere Christen. De spreker schrijver zegt in dat tiende kapitel, de twaalfde vers. Hoss brengt strijd ver. Over de leven dijkt alle zinde toe. Wanneer door hos is, mank tjotje glieder, dan jef dat alle hand verstriet, mank de glieder. Voorken zend door dan kleine groepen, de ene jij en de andere zend, aber wanneer door leef is, dan verschwinkt zo'n striet. Dat is interessant, hoe zo'n schoft. Ene tjok, met die ik bekend zie, en dit passiert jaren terug, moest een tjok boer, wils een windriesel, had er een tjok vernicht. Als ze bij door tjeme dat het verste van het tjok zal geboot worden, de platform, kunnen ze zich niet verenigen hoe dat zal geboot worden. Eene groep wil dat een gewisse weg geboot hebben, een andere groep wil dat anders hebben. En wees dat geeft zo'n strijd, dat als ze dat schließlich hadden aanvangen te boeren, dat wanneer de arbeider dan te eten gingen, dan kwam de andere groep en reed dat doel dat weer geboot worden. Kan dat mens niet leven. Wanneer mensen niet reich zijn en er hoort met hem Herr, dan neemt dat niet veel wat strijd om te reden.
en dat is zo schoot, wils de welt zit dat dan, en die kokle dan en spatte de Christen uit, door Eva. Nee, in de fars. Ziet abnemen een tom andere ohne door Eva te klagen. Mij is zo dat abnemend is meer als bloos gastvrij te zijn, wanneer we mensen aanloden nu ans heim te komen. Wanneer een predje en je loden wordt erwekkingsverzamelingen te houden, zum Beispiel, dan zal die een stof hebben waar hij studeren en beden kan, ohne dat aan wordt gebouwd worden. Gastvrij zijn zal je dan zeggen, ohne gramzooie zijn. Tiende vers. Zoals in iedere goeie kreeg heeft, zal hij de brokken een en de andere te dienen, zoals goede verwalten over God zijn genoeg. Wanneer hij reed van goof, dan meent hij de goof die de Heilige Geest gegeeft heeft. Jeder Christ heeft een goof gekregen van Heilige Geest. Hij geeft to een iedereen zoals hij dat wil. Wils hij als die de Heer zijn arbeid en hand heeft. Ik weet niet wer du bist en weet ook niet wat die goof is. Maar jeder Christ zal zich tot de Heer hand geven, zoals Römer 12, 1 en 2 dort beschrift. Wann wir dort donen, dann wordt die Geist ans Leder, so dat wie de goof am baste brücke tjennen. En zei dat die zal gebrückt worden, ene dem andere, ene gemeint te dienen. Dat heet andere helpen op te boeien en dat christliche leven. Nu de elfde vers. Wann wer redt, zal hij reden, zoals wann hij God zijn woord redt. Wann wer denkt, zoals bij de kracht die God geeft, dat God in alle dingen mocht verheerlijkt worden door Jezus Christus, aan je heet alle heerlijkheid en macht en alle eeuwigheid. Amen. Wanneer zou je na de predje hingen de kansel staat, of er niet God zijn woord predigt, dan zal hij niet doorstonen. Wie als predjers hebben een zeer grote verantwoordelijkheid God zijn woord klaar en duidelijk uit te leiden. Dat wordt in verschillende wegen gedaan, dat ja. Maar jeder ene die predigt zal zeggen maken dat hij dat ganze Gottes woord predigt. En niet bloos dat, zij dat hij zegt dat of dat nu predigt is of de zest wordt verdienst in een gemeente, dat zal Emma alles tot de Heer Jezus Christus in de eer en heerlijkheid gedaan worden. De Heer Jezus zal Emma en alle amstend en ons leven verheerlijkt worden. Dat is je dan ook de grond, op want wie als Christen worden gerecht worden, wanneer wie voor Jezus zijn rechterstoel stonen worden. Doe wie wat we doen voor Jezus in de eer en heerlijkheid? Oder doe wie dat van ze in de eer, dat mensen ons loven zullen? Jezus deed de fariseeën en schriftgeleerden schellen, dat ze er in de eer zachten en niet dem Heer. Zijn eer. En nu kom ik bij de twaalfde vers. En ik heb bloos een beetje tijd evrig, zo een beetje een aanleiding te geven. Dit vangt eindelijk een beetje een ander thema aan. En Peter wordt verder reden van lieden. Ik wil eerst de twaalfde vers lezen en ik hoop du juist goed opwacht op wat hij zegt. Wilst dit is zeer wichtig. Eerste Petrus, dat vierde kapitel, twaalfde vers. Leeste vriend, laat je dat niet erstaunen, wanneer je de verzekeringen met de gonen die vier heet zijn, om je te proeven, als wanneer er wat besonderd passiert. De meeste christen erdenken is zo, dat wanneer schwierigheden komen in ons leven, dan is het zo dat het wat vreemd is, zond dat een niet ervaren zal als een christ. Voor kan veel wie dan zo, dat er geen is die zo hard moest lieden als wie dan groot lieden. En de gevoel is dan dat we slammen en gramzooien wils we zo lieden moeten. Predje McGee vertaalt van een toeval en zijn predje waar aan een familie geroopt wordt, waardoor een zichzelf dat leven genomen had. De familie hadden toen aan gezegd dat aan zo weer dat geen jemals zo hard moest lieden als zij nu deden. Als hij door verleid wordt aan naar een andere familie geroopt aan een andere zijde van dat namelijke dorp, en door weer dat ook zo dat ene zich dat leven zelfs genomen had. En die hadden dat namelijke gezegd als de andere familie. Peter zegt hier
dat wann wir Christen sind, dann waren da Versicherungen seine, die Vierheit waren seine. Und ich möchte das hier nun lauten, mehr das nächste Mal. Gott segne meine Freunde.

Een dag, dan zit Corrie haar mama. Corrie, wist je met mij metkomen? Hij zal naar de hupsnobers komen. Daar is wat slemmet passiert, wist je met? Oh, ze wil immer met haar mama met. Dit leut zou ik niet voor me zeggen. En zo ging ze met haar mama met. Als ze door haar komen, zag ze dat ze alle ganz treurig zaten. Eens ze den Fall kommen, ook troon uit de ogen, die werden ganz treurig. En dan wordt ze een, die had een ganz kleine Zind, dat werd in gestorven. Dat lag dood en een wee. En alle reden over het begrafenis en wie het alle zal zijn. Dit kon Corrie ganz treurig weer. Zo tijd op dat dode Zind. Oh nee, zo schrijdelijk werd het alle. Als ze in het huis kwam, had ze tjoen honger. Ze wil van de gewonnen ongast eten. Ze moest bloos oogel denken. En waren bij ons in de familie, waren mama en papa, en mijn schwester gestorven. Dat kwam haar alles zo schrijdelijk voor. Nee, ze wil niet eten. Ja, papa, de wordt het voets aan. Eerst wordt es met Corrie niet in ordnung. Zo zei hij, noem onkas Corrie, dan zijn ze over de mine de woordstof. Het leuk eten, du moet ons maar vertalen. En zo deden ze dat ook. Ze ging naar hem de woordstof. Hij nam de Bibel, zoals Emma van papa wat te bereden had. En lees daarvoor de psalm 46. Wo steht, dat we zo'n angstbrokken hebben, dat alles God in zijn heen heeft. Ja, dat verstond ze. Aber dan zei ze, papa, weet je, ik heb zo angst dat die alle worden gestorven. Ik heb angst dat ook tante Anna wordt gestorven. Ook du, ook mama, ook mijn schwester. Dan word ik ganz alleen zijn. Papa nam haar vast om en zei, weet je, dat is normaal dat we angst hebben. We worden ook immer wat de angst hebben. Aber we moeten weten, de haar, die heeft ons de kracht te drogen. Weet je, wenn je wel met een zoek was voor, de 10 jaar ernst weer van jou, wanneer je wat zult dat geld? Een maand verder? Een week verder? En wanneer je wat zult dat? Nee, papa, dat geld heeft ze ons immer, wenn we krijgt wel een lust voor, dat we dat niet verlieren, en dat we dat dan ook bij ons hebben. Weet je, zei de papa, en zo deed ook God. Wanneer we er nood zijn, dan heeft ons niet nu al de kracht, wat we nog maar worden gebroken, wanneer we zo'n problemen worden hebben. Hij heeft ons de kracht dan, wanneer de problemen door zijn. Dan wordt hij ons ook de kracht geven, dat te drogen. Ja, dit kon Corrie goed verstaan. Zo had ze het nog niet gezien. Maar haar papa, dit werken zo haar klokken. Zijn ook wie, wenn wir vielleicht nur al Angst haben vor irgendes Wort, was noch gar nicht da ist, dann brauchen wir dort nicht Angst haben. Wann dort so weit wird sein und wann dort wirklich wird eintreffen, dann wird Gott uns auch die neue Kraft geben, dort zu drogen. Eins zum Morgens, sagen sie alle, oh, irgendes Wort wie mit Corrie nicht so als Emma. Corrie wie so ein Strom ungetrocken, sie haben ganz reine Strom mit Leute an, sie hat ihre lange Strempe an, aber sie stund und hielt sich fest. Nee, es will nicht, es will nicht. Papa kommt in die Wurststube und sagt, was hier los? Jo, Corrie will von da nicht in die Schule gehen, sie macht von da dem ersten Mal in die Schule und sie will nicht. Nee, ich will hierbleiben. Ich muss unter anderthalb bei Mittag machen. Ich kann gar nicht in die Schule gehen. Und meine Papa, die bleiben dann auch allein. Ich will nicht in die Schule. Papa sagt, ah, das verstehe ich. Aber weißt du was? Ich will mit dir von dir mitgehen. Oh, dann sagt Corrie das auch lang nicht so schwierig. So, heute so typ frühstet. Der Papa nimmt sein Hut und so geht sie los. Er braucht er in die Schule. So geht und hält sich an seine Hand fest. En hij vertelde haar hoe schoon dat in de school wordt zijn. Hij vertelde haar ook hoeveel ze daar leren wordt. Hij brugt dat alles gewoon niet, zei ze dan. Nee, zei de papa, nog niet. Maar nu hier wordt u zo vroeg zijn, want u kost gewoon je beter lezen, want u kost alles uitrekenen, hoeveel geld u nog brugt, zodat u wat typen kost, want u alles zelfs kost uitrekenen. Dat wordt toch schoon zijn. Ja, dat wordt weer schoon. En zo lukt Corrie zich bereden.

De eerste paar dagen ging papa immer met Armet. En dat was schön. Aber dann sagt sie ein Tag, wie ein papa ein Jungte door de Schule bracht. En dat Jungte hiel ze goa. Dan dacht ze, so entelt, so zie ik nicht. Nee, ik kon van nu aan zelfs goene papa. Du brugst mij nicht brengen. Zit de andere zijn ja goene ook allein. Du brugst mij ook nicht brengen. En van dan jent ze immer met ihre Sester Typ. So je nolle jent dan Typ de Schule.

Joyce is hier en wordt van wat ons onderreden. Van het Entscheidingen. Diane heeft ons groot denken geholpen, wel wichtig aan ze weten. Wat we zeggen is ook jedes Mal de Entscheidung. Ik geloof dat Timer heeft ons alle wat te zeggen.

0: Hallo. Hast du doch mal über neue Dach, welche große und kleine Entscheidungen du in deinem Leben merken darfst? Und was für Folgen die haben? Ich wünsche dir, wirst hier, zum uns vertellen von Entscheidungen, die du gemerkt hast und wo sich die dann rumnehmen. Ein Mario aus ne Mame Ehren Jung raupe deinen See dort wie Tee zum Abstohnen, dann seht er, oh bloß noch 5 Minuten länger. Ich sie so meid. Sei dei dann warnen, dat hei dann wird loskommen zur Schule. Und weiß was passiert. 5 Minuten warte, Kaffeechen, und hei komm, lot no Schule. Und du wie ne Reel an der Schule, dat wann hei 3 Mal lot komm, dann gauf dit Strof. Und dit wie dat 3. Mal. Hei musst mit de Folge von seine Entscheidungen leben. Du sind immer noch voll von unseren Entscheidungen, entweder gute oder schlechte. Von daher möchte ich die von der Früh in der Bibel vertellen, deine sehr wichtige Entscheidung mögt und was dann passiert. Sie muss entscheiden, wird sie Gott gehorchen oder wird sie an ihre irdische Sache hängen, weil wir erst uns an ihre Umstände nennen denken. Wir wissen nicht mehr, was ernommen wird, aber wir lesen 1. Mose Kapitel 19, dat Mann laut heute deit. Wer wir laut? Hei wir de Vater von Abraham. Jahre vor dem wohnte hei und seine ganze Familie in Haran. Dort deit Gott besonders zu Abraham rede und sei, dat hei so weich trage, nur ein Laut, wat Gott am geben wird, dat wir sehr viel verlangen von Abraham. Oba, hei wir gehorsam. Hei nahm Sarah seine Frau mit, und seinen Vater und seine Frau. Endlich kommen sie dann nur keine an. Dort wurde Abraham ein Laut, bald sei reich, wie als Gott Abraham seinen Sehen versprochen hat. Mehrere Zeit konnte sie nicht mehr auf derselbe Stadt wohnen. Sie hatte so viel Fei, und er wie nicht genug weit vorbei. Dann hat Abraham wird Bitte weinet. Hei sie zu laut. Was wirst du am leisten wollen? Dich der Besode mit Gemüra wohnen? Oder wenn du wärst, hier bliebe eine Boy, dann wo ich weiß, trage. Du kannst wählen, aber laut wie es ziemlich, ab sin ihr nicht steck. Hei will den besten Platz. Und dort wie Sodom und Gemüra. Sie tragen durch Hahn, und laut in seine Früh wandte sich durch Hahn. Der Trubel wie, dass Sodom und Gemüra wieder rechte Städte. So aus viele Städte von dir sind. Und dort haben wir die Menschen auch noch sehr gottlos. Moralisch sehr leer gesunken. Meine hat eine eigene Leib für unsere Männer. Ich glaube, er wird dann haben eine sein. Dort hat er eine arrechte Entscheidung gemerkt. Nachdem dort laut der Heil tragen wir, kommen Engel vom Herrn nur Abraham und sehen ihn dort, dat hei wud matte dei steda vernichte. Abraham wot fut an laut gedacht habe an seine Familie. Tan funke er an mit Gott zu dinge. Dort es interessant, wenn einer dort eine Bibel last, so steht. Uba Abraham stahl sich fer dem Herrn han und funk am zu früher. Wusch du du wirklich die Arschulje taub mit dei, die schuldig sind, umbringe? Weil wir sagen, du sind 50 Arschulje in der Stadt. Wirst du dann die ganze Stadt vernichten und dein nicht für die 50 Arschuldig verschonen? Wenn du 50 sind, der Gott fürchte, wirst du die Städte dann nicht vernichten? Nee, sieh der Herr, hei wird nicht. Dann frug Abraham nur 45 und dann nur 40 und dann 30 und dann 20 und dann wir Abraham noch immer nicht zufrieden. Und so fragte den Herrn noch einmal, möchte der Herr doch nicht mit mir schwierig werden, wenn ich bloß noch einmal red, wenn du Tieren gefunden wurde. Und der Herr sagt, Tieren et halve, wo ich dich nicht vernichte. Und es steht, dass ich die Geschichte wieder vertelle, wo ich die dir vorlese, mit 1. Mose Kapitel 19. Wie oben kommen die 2 Engel nur so. Laut sagt, wie im Staatsput, als er ankommen sah. En hy staan voets af en denk aan een jeen. Hy snijdt zich wat op ied ver aan haan en zeet mine haren. Kom, bitschein, no mijn huis. Ek wil jun bedijnen. Komt, vorst jun feit en blief to nacht. Marie tje je tiedig opstoon en op jun een weis zijn. Ober de zeden nee. Wie wel de zest voer en de stad to nacht blieven. Dan kreeuwde hij een nacht dollar en zij komen no zijn huis. Door mir keine moetiet en bakt, wat snetje voor aan en zij orte. En als zij door dan benne weer zeden de mannen to laut. Heb je hier nog zest wem? Ze o schwierzins, zeens, daasta, ouder zes nog wem in deze stad? Breng die uit de stad ruit. Wie zijn reid deze stad te vernichten. Du es een schwore kleur, je in de mens in deze stad van den noden herren gekomen. En hij heeft ons gescheckt, die te vernichten. En dan jenk laut ruit, nu zine schwierzins de mannen die zich met zine daasta bevrieren willen. En hij zei toe aan, nu op en verloot deze stad, wilt de haar als ganz reid deze stad te vernichten. Ober de schwierzins dachte, hij spost met aan. Als dat de nächsten dag aanfung te duur, paarde de engel laut en zeide, nu op, neem diene fru en diene twee dachte, die hier zijn, dat je niet aankom, wanneer deze stad bestraft wordt. Als hij ober nog een beetje schluurde, namen de mannen aan, en zijne vrouw, en zijne twee dachten bij de hond, en zij brachten aan met heile hut, wat buiten de stad, zij deiden dit wils de haar aan jenstig via. En wat we dan door wieder lezen dan zegt dat hier wel louter nog prager deid, hij wil niet in een boer leven, hij wil leven nur in eine stad, de spie. En de leidt aan dat werkelijk en zeide, wie wurde de stad nicht vernichtet, du kost du dan haan? Aber sie zeide, spodi, ran du haan, er kon nur staune, wat du onchemst, nu heit de stad zoar. So is wie weit du wirre nicht tiensteck en de stad, wat im haaren verste dei du wirre blaus deze feier, en du wien muss Gott dein sinje recht, iwa deze stad komen lote. En dit is voor dat woord. De zon wie abgegoen aus laut, wat zoar, chaim. Dan leidt de haar schwevelblit en vier op zoudem en gemoera falle vom Herrn im Himmel. En hij vernicht de steder en dat ganze tol. Hij vernicht alle mensen door en alles wat door zest was. Laut sine fru oba, de hinge am kalm, tjek trig en zij wart en zalt stein. De arme fru nicht. Ze kon dat niet helpen, ze moest nog eenmaal water terugchecken. En waarom blijft u check ze nog eenmaal terug? Wat had de engel gezegd? Ze zullen niet terugchecken. Ze had de warning niet geacht. Ze wil aangehoorzaam en blijft dat niet. Ik kan me denken dat zij zeer vasthield van wat zij door en zouden gehad had. Ze wordt het niet aan kunt blijven dat de Heer eer kon. En niet leven jewe. En dan lezen we wieder wat door woord. Abraham ging tiedig samorgens naar de stad waar hij met den Herrn gestoonen had. En hij checkt drauf naar Sodom en Gomorra op touw en naar de ganze tol. En denkt die aan, als hij doorcheckt, zag hij een ruik van dat land losheven. Dat leidt ze als een ruik van een grauten oven. En zo weer dat. Dat als Gott de steder am Tol vernichtet deid, vergat hij nicht nur wat Abraham gefragt had, hij raad laut van meden am verdorven, als de steder en wonen hij wonen deid vernicht worden. Wunderbar dat moet hebben je lote, dat moet ze zijn je wast als de haal op je ied. Wenn wie trig denken, wo kom dat, dat laut in zijn familie, du en zoudem en gemoere leven deide? Ik denk aan laut zijn entscheidung. Waarom nam hij den basten plots? Hij was zeer verantwoordelijk voor zijn familie. Aber wer weet, zijn vrouw heeft hem vielleicht gepraat. Eerst dat vielleicht als zo'n oontje was. En hij zelde te wonen. En heeft hem gewollt op een stede blijven en een huis. Ze hadden al zo lang rondgewonderd met Abraham en in zelde geleefd. Ek lei wie aus vrees habe een grouten invloes over de entscheidinge die onze mannen merken. Nicht immer is het de rechte. En sie moet wel wie nicht horchen, dan deed mij dat leid, wann wie een rechte entscheidung merken. Nu wel wie moet zijn, wo is het met ons? Sodom is een beeld van de wereld, wo God nicht een plaats heeft in ons leven. Wie wel is het dan aus ons dat scheint? Dan deed God ons roepen dat wie zullen Sodom oder dat wie zullen de wereld verloten. Wat wordt in Sodom voor ons zijn? De mensen wo wie met omgang hebben, die doen ons beïnvloeden met woord aan wichtig is, wo ze reden met ihre Einstellung. Zijn de weltliche Sonne? Dat is niet gezegd dat bloß die woord in grote steden wonen weltlich zijn. Dat kan in onze familie zijn, in ons dorp. Wo weet wie wer in de wereld woont? Wie kennen ons deze vrouw moest stellen? Wat voor een Einstellung hebben die tot dat woord Gottes? Komen zij mal met andere taub en proberen dat woord beter te verstaan? Gaan die nu naar Tjork, wo Jezus gepredigt wordt, en dat hij ons raden wel van onze zind, en dat we niet brugge ons de zeiligheid te verdienen? Want jo, dan tja wie ons sicher feile, dat we zend op den rechten Weg. Krijg zo als God Engel schekke deed, laut in zijn familie te raden, zodat, zo heeft God Jezus geschekt, om ons van de zinde dunkle wereld van zin te raden. En hij wil ons doornemen, waardoor licht en leven is. Zogar Jezus riep van laut zijn vrouw, als hij zei, denk aan laut zijn vrouw. Waarom zal wie aan haar denken? Waarom zal wie van haar leer aannemen voor ons leven? Laut zijn vrouw nam niet God zijn plan aan, om je raad te worden en doordat moest God er met den dood bestrofen. Dat brugt met ons niet passeren. God deed ons ook warnen. Hast du zijn warning aangenomen? Oder zijn door dingen oder mensen die die trek houden? Wanneer du op ernst west om je hoorzaam zijn, dan lood ik die aan met mij taub te beden. Ons leven voor am hemel. Ik dank die voor die raadung. Ik dank die dat u zo geduldig met mij was best, als ik de zaken in deze wereld meer rekenen deed als die. Ik wil boeze doen voor alles wat ik gedaan heb. Boest du mij ook zo uit mijn oude leven raden, zoals du Lout en zijn familie deedst? Ik wil niet terugchecken, maar bloos nu die, en Jezus zijn nomen. Amen.
1: Wat dachtst du als du nu Joyce harche deidst? De wereld wat jen God is, haft dacht ne seie grote macht ewe ans. Wat wie nich en seine, is dat wie ware hier nich ab emme seine. Door is een leven noem dout, ne lange, lange ewigkeit. Die Entscheidungen, wat wie hier merke, ware dan den grooten Unterscheid merke, wo wie die ewigkeit toe bringe ware.